Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat, blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, hij het dan niet door. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

dood. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

Gewoon nog op de woorden dat ik nodig heb, om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

Ik grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in warme huizen

0: je bent een vegetariër als je geen vlees eet, maar wel vis. Alhoewel, maar ik eet geen vis, maar wel vlees.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat, blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

leuke meezinger van Danny Christian uit zijn populaire, natuurlijk, overzicht van zijn hits door de jaren heen. Want die man heeft door de jaren heen heel al wat opgenomen. En recent brengt hij ook nog regelmatig leuke nieuwe songs uit, deze Danny Christian. We gaan hem nog eens draaien. De eerste single van onze collega en vriend Jeremy Casalet. In afwachting van de nieuwe, die we heel gauw mogen verwachten.

Dit is met Sunshine Draaideloos graag een van zijn oudere hits met Jij wil vrij zijn. En onze sympathieke collega vanuit Nederland heeft ook een gloednieuwe single en die gaan we graag draaien. Hier is Henk Bernaar.

Bernard met zijn nieuwste Ik lach als een clown. En met de volgende gaan we terug naar begin 80er jaren. Eurosong voor België. En toen werd dit nummer gestuurd door Emily Starr. Ken je hem nog? Samson.

haalden hem nog eens een keer onder het stof onderuit. Deze Samsung van Emerald Star. Een prachtige nieuwe single en hou het maar in de gaten. Dit is wederom een schot in de roos van een artiest met een prachtige stem. Hier is hij, Yves Berendsen, zijn nieuwe.

Het is tijd, misschien is het tijd, bezingt hij met zijn nieuwste single, deze Yves Berendsen dus. Een vrolijke zomerse plaat die je regelmatig gaat horen in onze programma's. Emery Harris, Mr. Sandman.

is het einde van de wereld niet. Een van zijn mooie songs. Een man die echt prachtige nummers op zijn repertoire staan heeft. En ons veel te vroeg is ontvallen. Het is al 8 jaar geleden, vrienden, van 2019, dat hij onverwachts is overleden. Wat vliegt toch die tijd. Paul Savers. We gaan deze nog eens draaien. Andrew Landers met die mooie Mi Amor.

kennen ze natuurlijk nog wel, hè? Deze Andrew Landers, was het niet dat ze meespeelde in Dallas? Het lijkt hem allemaal van gisteren, maar het is al een hele poos geleden, hoor. Maar ze heeft toch een mooi stemgeluid en ze brengt mooie songs, deze Andrew Landers. En dit, ja, we gaan hem nog eens draaien op veler verzoek. En dat doet mij ook een grote plezier dat mijn recente single ook zo goed bij jullie in de smaak valt. Bedankt, lieve luisteraars, en blijf hem gewoon ook mee beluisteren via Spotify en andere platformen. Dit is hij. We draaien hem speciaal nog eens een keertje voor jullie. Een nummer uit het leven gegrepen, maar oprecht gemeend. Ik hou van het leven. Mijn nieuwe single, Rudolf Stevens.

Vlaamse artiesten hebben wat te danken aan deze meneer Eddie Walli. Destijds had hij een heel populair programma bij onze collega's op Radio 2, onvergetelijk. En daar gaf Eddie Walli ook de kans aan minder bekende artiesten. En daar was ik destijds ook bij. Dankzij hem werd ik in die periode heel vaak gedraaid. Allee, met dit gezegd zijnde, gaan we nog eens een keer nieuw werk draaien zeker. Dit is hij, de nieuwste voor Andrea Berg.

0: wandelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
1: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza, gelegen op de Essenstad 1 bus 2 te Kienrooy. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te Kienrooy.
2: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kienrooy op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
7: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kienrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven.

0: bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft het bezwaar voor een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis, hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
2: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
4: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sugaren.
2: Monza's favoriet. La, la, la.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken.

0: Gebroeders Versen, doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Glabeek. Gebroeders Versen staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versen staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versen de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versen gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versen, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versen.
1: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Molle Beersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Molle Beersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere auto's.

0: merken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft het bezwaar van een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis. Hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede morgen op deze dinsdag 1 september 2026. En we zijn er weer natuurlijk met het dinsdagochtendprogramma tussen de klok van 9 en 11 uur vanuit de studios van Radio Monza op de Esserstraat.

Het is dan ook natuurlijk een grijze morgen hier in Kinrooi. En ik ga dan ook proberen lekkere zonnige muziek te brengen bij jullie in de huiskamer of elders. Geniet van de dag en maak er een hele fijne dag van. En dan doen wij de rest.

0: Monza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
0: Monza's favoriet. La la.

En dat was natuurlijk een plaatje van Jannes en hij zong voor u De Nacht Heeft Gelogen. De volgende krijgen we van Tina Rosita en De Parkeerplaats Van Mijn Hart.

En dat was natuurlijk een plaatje van Lisa Dalbo en Nooit op zondag vrij. De volgende krijgen van de Sunstreams en Hoor je het ruisen der golven.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van BZN en Just an Illusion. De volgende is Duitsstalig werk van Andy Borry en Ich brauche ein bisschen Glück.

En dat was natuurlijk een plaatje van Jan de Boy en Als je verliefd op een meisje bent. De volgende kregen we van Colinda en Als jij straks weer gaat.

En dat was natuurlijk een plaatje van Marianne Weber en Als de sterren daarboven stralen. De volgende die krijgen we van Lindsay en Dans nog eenmaal met mij.

En we kregen Luc van Meeuwen te horen met het plaatje To Solo To. De volgende is er eentje van Samantha en Ik Verlang Naar Jou.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone.

0: Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Zin in iets lekkers. Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplein in Rooi.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft het bezwaar van een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis. Hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En we gingen ons tweede uurtje van start met een plaatje van de Nachtraven. Ach, wat is het leven, Sjoen. De volgende is er eentje van Jolanda Zomers en Ik ben gelukkig zonder jou.

En dat was je dan wel natuurlijk, Samantha, en ik verlang naar jou. De volgende is er eentje van Sven Versteeg en Blikkendag.

En dat was nog een plaatje van de Flippers en Deine Liebe ist ein Sonnenschein. De volgende plaat gaan we krijgen van Rita de Neve en dit is de allereerste keer.

En dat was natuurlijk een plaatje van Frans Bauer en Loralyn en Al duurt de nacht tot morgen vroeg. De volgende krijgen we van Willie Sommers en Weet je nog die slow?

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Richard Kok en Zoveel Jaren Bijeen. De volgende is er eentje van Corrie Konings en Adios Amor.

En dat was natuurlijk een plaatje van The Classics en Mijn Song is Like a Love Song. De volgende krijg je van Monique Pleumen en met haar nieuwste cd Samen zijn we sterker.

En we hebben natuurlijk kunnen luisteren naar een plaatje van Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. De volgende krijgen we van Katrien Hulsters en Kijk me eens aan.

0: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdagochtendprogramma, gepresenteerd en samengesteld door gastheer Tjeu. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. En u weet het, aanstaande zondag vanaf de klok van 14 uur is hier weer in voor elkaar en met elkaar. En de laatste voor dit jaar natuurlijk. En voor iedereen hartelijk welkom in het feestpaviljoen hier bij Radio Monza. En misschien zien wij elkaar dan. En anders maak ik een afspraak met u aanstaan maandag tussen de klok van 20 en 22 uur 30 met het verzoekplatenprogramma hier bij Radio Monza en eveneens de trekking van de Tommela.
1: Dan is het voorbij.
0: Maak er nog een fijne week van en tot maandag en zometeen heel veel plezier met onze collega Tjeuking.

0: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 Kinrooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 Kinrooi.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft het bezwaar van een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle.

0: controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en een nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis, hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
2: Monza's favoriet. La la.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Berg Spart ter Heide. Op zaterdag 6 september, de start vanaf 8 uur, Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom, Jean Thomas naar woonbuur Bergspar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken, is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. De 10e quiz, op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens beeldig kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 tot 18:00 in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
3: Het vee, de boerderijen.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansende middagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Eeuwig Carlier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJ Voorshoven, kljvoorshoven@gmail.com. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer de Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur, optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69, of op het nummer 011 62 11 77. Het 17e BSL Cruises treffen op zaterdag 5 september. Vanaf 10 uur aan het kruispunt Smeetstraat, Truienstraat, de Molenbeerselkeenrooi. Rondrit op GPS, drank- en eetstanden, frituur, minimarket, camping, ontbijt, spek en eieren. S'avonds rockparty met de Sham en de metalband Albion. Op zaterdag 5 september. Voor alle info, mail naar bsl.cruisers@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober. KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kinavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics. En vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooien, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industrie.

0: eenvoudig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpadden met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Duizenden gebruikers van Microsoft Outlook ondervonden gisteravond wereldwijd problemen bij het gebruik van hun mailbox. Het softwarebedrijf herkende de storing en is inmiddels bezig met een aantal mogelijke oplossingen. De meeste mensen kunnen inmiddels terug aan hun mails. Microsoft verwijst naar een probleem met een authenticatiecomponent. Wat dat precies inhoudt, dat hebben we niet zo meteen duidelijk vernomen. Het softwarebedrijf laat wel weten dat er zo goed als een oplossing is en dat de meeste mensen dus nu aan hun mails kunnen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat het Witte Huis kan verder gaan met de bouw van de balzaal van $400 miljoen. De rechtszaken tegen het project lopen nog, maar de bouw kan verder. Het is voorlopig een overwinning voor president Donald Trump, die eventjes een lachje op zijn gezicht toverde. Een schooldirecteur in Nepal heeft vorige week het leven van 900 leerlingen gered door hen op het allerlaatste moment te evacueren. 10 minuten nadat

0: Rajendra Dawa, die de kinderen naar hoger gelegen gebied had gestuurd, werd zijn school overspoeld door de enorme water- en modderstroom die het gebied trof. Als we 10 minuten later hadden beslist, zouden we vandaag niet meer met u kunnen spreken, zo vertelde hij aan de BBC. Soms is timing zeer belangrijk. In Parijs is de gewezen Franse premier Edouard Balladur overleden. Die werd 97. De centrumrechtse Balladur was in de jaren 90 de laatste premier van de socialistische president François Mitterrand. En dan het weerbericht. We krijgen zon en wolken, meestal droog bij 21 graden. Dat is ook morgen zo. Naar het weekend toe wordt het wat warmer en halen we 24 graden. Het wordt dan ook wat droger.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

0: is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem Dilse Stokken.

0: zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 8891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 te Kuinrooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te Kuinrooi.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om opnieuw 3000 banen te creëren, evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw heropstart. Het personeel wil verplichten dat traject te doen en dat gaat te ver, zegt de christelijke vakbond. De stakingsaanzegging gaat in vanaf nu. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is de economie tussen april en juli niet gegroeid. Totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is energie een pak duurder. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week, blijkt uit de nieuwe balans van de lokale overheden. Er zijn nog altijd 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog, door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Apoen Be'er Sheva niet in het stadion van OA Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatchen, omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt de match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober, maar waar, dat is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken, maximaal.

0: 21 graden, morgen overwegend droog, 22 graden. Daarna nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maxima tot 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraars, op het programma Jukebox Time met Turkey. Ik blijf in jullie gezelschap tot 13 uur, tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan eventjes naar 1970 met Steve Harley en Crocodile Rebel met Here Come the Sun uit 1970.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij

0: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplein in Rooi.
1: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Noorwegen ligt koning Haakon rond deze tijd de eetaf als nieuwe vorst. Zijn echtgenote koningin Mette Marit is de grote afwezige. Ze kan met zware complicaties na een longtransplantatie in juni. De rest van de koninklijke familie, onder wie koningin moeder Sonja en de twee kinderen van het koningspaar, woont de plechtigheid wel bij. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. De bond is woedend omdat de maatschappij deze maand weer naar het Israëlische Tel Aviv wil vliegen en het personeel wil verplichten om mee te vliegen. Volgens Nico Cardone van Brussels Airlines berust het conflict op een misverstand. De directie hoopt het overleg met de vakbonden snel te kunnen uitklaren. Het megaproces Costa rond de grootschalige drugsmokkel wordt grotendeels overgedaan voor het Hof van Beroep. In juli werden nog 51 beklaagden veroordeeld voor de smokkel van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, omdat tientallen partijen beroep aantekenden. Moesten 43 beklaagden nu opnieuw voor de rechter verschijnen. De voormalige Audi-fabriek in Vorst is officieel verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het plan is om de site van 55 hectare om te vormen tot een modern bedrijvenpark. Men wil de verloren gegaane werkgelegenheid herstellen. Maar met welke bedrijven er wordt onderhandeld op dit moment houdt de projectontwikkelaar geheim. De Vlaamse auteurs Dominique de Groen en Tijl Nuit staan op de shortlist voor de Bronzen Uil, de prijs voor beste Nederlandstalige debuutroman. De vakjury selecteerde hen uit 72 inzendingen. De winnaar wordt eind november bekendgemaakt. Tot dan kan het publiek ook stemmen voor de publieksprijs. Afwisselend zon en wolken, 21 graden. Morgen overwegend droog, iets warmer, zo'n 2 à 23 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met kans op lokale buien. Al klimpen de temperaturen wel tot een zomerse 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, beste mensen, ons programma is gedaan van vandaag. Ik ga de knopjes doorgeven aan onze collega chef Ringo. Hij blijft in jullie gezelschap tot 18 uur. En tot donderdag dan, dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen.

0: in je leven.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Noorwegen heeft koning Haakon officieel de eed afgelegd als de nieuwe vorst. Zijn echtgenote koningin Mette-Marit was de grote afwezige. Ze kampt met zware complicaties na een longtransplantatie afgelopen juni. De rest van de koninklijke familie, onder wie koningin moeder Sonja en de twee kinderen, woonde de historische plechtigheid wel bij. De opleiding tot koeltechnicus in het volwassenenonderwijs is gigantisch populair. Het aantal inschrijvingen is in korte tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van opleidingscentrum Sintra. Cursisten leren er koelinstallaties herstellen, onderhouden en plaatsen. Algemeen directeur Olivier de Greve ziet een duidelijke trend. Naast koeltechniek zit ook de opleiding elektrotechniek voor in de lift. Er loopt mogelijk een nieuw wolvenkoppel rond in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen herhaaldelijk gespot in het gezelschap van een onbekende mannetjeswolf, meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe de twee samen hun territorium markeren. Lokale veehouders krijgen het dringende advies om hun weides en schapen extra te beveiligen. Vandaag afwisselend wolken en zon, 21 graden, morgen grotendeels droog, het kwik stijgt naar 22 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met kans op een lokale bui. Het wordt met maximaal rond 25 graden wel een flink stuk warmer.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En het eerste pleitje wat ik vandaag heb opleggen, wat ze me metgegeven heeft, komt van hysterische harmonica vrienden van hun CD Jubileum uitgave nummer 8. Staat erop. Ik kom uit Limburg, geloof ik. Dus moet ik even kijken. Geboren in Limburg. Zingen het overigens in het Duits. Hier zijn de sterren.

En tot voor Engeland gaan wonen natuurlijk. En het meeste jullie nog wel het Duits verstaan. Frans is een beetje moeilijker, maar het Duits dat kennen we het meeste wel verstaan. En daarvoor die plaat van Mijn Schönes Limburg. Ik heb nog een plaatje op liggen van Frans Teunis. Een van die iconen uit het Limburgs landschap natuurlijk. En die heeft dit plaatje gemaakt.

0: Een vrij gemakkelijke tekst die iedereen kent meteen natuurlijk. Tada, tada, tada. Voor het volgende pleitje wat we hebben opleggen is natuurlijk weer een heel ander pleitje. En dan moet ik even zelf naar de nummer kijken. En dat is Iedereen komt wel eens een keer te laten. Met Dwayne heeft er een pleitje over gemaakt. En dat met Bepi Kraf. En dat heet dan altijd Tom is altijd te laat.
1: Ja, met Tom.
2: Hey, vent, wat blijft ze?
1: Ja, kom daar, ik ben zo bieden.

En Erwin is er helemaal niet bij geweest, maar toch is het teruggegangen naar de tijd van Adam en Eva. Het is een leuk pleitje over gemaakt en daar zit natuurlijk Adam en Eva.

En in Limburg hebben ook de wanhoop de enorm veel van hazenzilt. Heeft een heel pleitje gemaakt met allemaal leedjes van hazen. En een van die pleitjes is deze.

En dat is best leuk voor aan te horen voor Limburgse André Hazes. Ik heb een pleintje op liggen. La, la, la, la, la, la, la, la. Bert en Angelique. De show.

Dutch Wing weer de pannen natuurlijk, Joog in Limburg. Dover heeft er een rustiger pleitje opgezet. En dat pleitje wat ik heb opgezet, dat heet Leuke Meisjes. Het is uit Dutch overgenomen en het wordt gezongen door Ludo van Dijk.

En er was nog een pleitje uit de oude tijd, wie Frans Steun is bij de Nachthoven zat. En natuurlijk de liedzanger was. Ik moet zeggen, in die tijd schreef er al heel veel liedjes. Later is er op de solotour gegaan. Maar dit was nog een pleitje wat er zelf geschreven heeft.

0: is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 8891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de

0: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag 2% bijgekomen en gaat over de cap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren, blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf, meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. En het geplande Europese terugkeercentrum in het Van der Valk Hotel in Nazareth, de Pinte, kan voorlopig geen 300, maar maximaal 168 mensen huisvesten. De milieuvergunning laat de grotere capaciteit niet toe, omdat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie is berekend op het bestaande hotel met 84 tweepersoonskamers. Voor 300 bewoners is een nieuwe krachtige installatie en dus ook een nieuwe milieuvergunning nodig. Het blijft wisselend bewolkt, meestal droog 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, zo goed als droog. Ook dan 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En voor de tweede keer een hele goede middag. En natuurlijk allemaal van harte welkom bij ons concreet drukkenprogramma en dat met Ringo. Als eerste pleitje is natuurlijk altijd Backtrack. En ik moet zeggen, vandaag staat het een beetje in het teken van Dolly Parton, die deze week overleden is.

En voor degene die het nog deed, werd verhouten in gezelschap tot en met 18 uur, oftewel 6 uur. En het eerste pleitje is altijd Backtrack Dixie Aces. En tot alles heel snel gaat, dat weten we natuurlijk ook. En daarvoor heb ik een pleitje op liggen. En dat is van Iris Bartz. En dat is een tribute to voor Dolly Parton. Het pleitje heet Raise a Glass for Dolly. Zo zuste maar, de ene zijn dood is de andere zijn brood.

0: en dat er natuurlijk heel veel u leidt hebben van hetgene van overleden van Dolly Parton. Dat is heel goed begrijpelijk, want ze wordt toch heel erg geleefd. Dat voor dit pleitje van de Rieke Snel, Some Broken Hearts.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing in the morning that I'll do is I'll start to sing.

helemaal door de piano bekend geworden is, was natuurlijk Jerry Lee Lewis. Helaas heb ik toch het pleitje niet van opleggen, want het is nog een man, en dat is Mikey Moester.

Azaz Gozzi. Hij is bekend geworden natuurlijk door zijn pianospel. En natuurlijk die oudjes wordt er omgezet in zijn eigen genre. Het volgende pleitje wat ik hem opleg, dat is een pleitje van Owen Mac. En dat wil zeggen Rockabilly Rebel.

En Owen Mac is uitgerokken bij die toveren voor een ander pleitje opleggen natuurlijk. En ik moet zeggen, het is de hele wereld rondgegaan, deze plaat. Overal was de kums op dansfestijnen, overal wordt deze plaat gedraaid. En dan heb ik het over All You Ever Do Is Bring Me Down. Is eigenlijk van de Mavericks, maar ik heb ze vandaag metgebracht van de Dixie Aces.

En het is dan een brief natuurlijk een hele mooie plaat. All You Ever Do Is Bring Me Down. Dat was een nummer van Dixie Aces. Ik heb nu een pleitje op liggen van Dashboard. Die jongens hebben zich zo genoemd omdat ze dus heel veel, redelijk veel platen gemaakt hebben alleen over auto's, want als chauffeur. Ik heb een pleitje op liggen, Old Tennessee Country, en dat is van Dashboard.

En dan wel een pleintje, dat komt uit Denemarken. Dat komt van Peaky en de Dansvolket. Ik moet zeggen, ze hebben verschillende platen gemaakt en hele goede natuurlijk. En van Denemarken doet het gewoon van de Bakersfield met Tom Power en natuurlijk Matt Levy.

En natuurlijk moet er een beetje aandacht besteden aan Dolly Parton. Daar heb ik een pleitje op liggen. Voor degene die er een beetje meer over weten wilt, Dolly Parton wordt de vierde van 12 kinderen. De vader over de paksboerderie. En ik moet zeggen, in 1966 is ze getrouwd met Carl Dean, die overigens overleden is in 2024. Ze had het niet makkelijk gehad, want ze had 5 kinderen uit het gezin opgevoed en kreeg de bijnaam Old Granny, oftewel Tante Oma. Hier is ze met Coat of Many Colors.

Einde van dit opname was natuurlijk van Dolly Parton. Ik heb vandaag een pleitje mee en dat heet Road to Nashville. Dat is een pleitje, is een opdracht gemaakt natuurlijk van Jan van Sepp, degene die wat een Amsterdamse kump. Die kent zeker de café van Jan van Sepp, want dat noemden ze Country Home. Een van de zeuns van Jan, die speelde in Borderline. En die hebben toen dat tijd een pleitje opgenomen en dat heette Road to Nashville. Ik heb een nummer van ze opleggen, waar je overigens een paar nummers van wat draaien. En het nummer wat ik heb opleggen, dat heet Somehow Special. En dat van Borderline.

En voor degene die een beetje toes is in de muziek, dat wordt de onmiskenbare stem van George Baker met Mary Jane. Ik heb nog een plaatje op liggen van Road to Nashville en dat plaat die heet I Wish I Did Never Heard Your Name, oftewel ik hou liever die naam nooit gehoord. Is een plaatje van Justin Martis.

Eén van die ballads die op de eerste plaats staat. Ik moet zeggen, best leuk voor een oud te luisteren. Road to the Nashville aan het woord van Justin Matthias. We zitten toen het laatste plaatje van de eerste urke. En dat doen we met de Campbell Brothers.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gerstal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be. 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweet in Kinrooi.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
8: overal stof.
7: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Zeker s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Zeker s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke.

0: elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag 2% bijgekomen en gaat over de cap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren, blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf, meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. En het geplande Europese terugkeercentrum in het Van der Valk Hotel in Nazareth, de Pinte, kan voorlopig geen 300, maar maximaal 168 mensen huisvesten. De milieuvergunning laat de grotere capaciteit niet toe, omdat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie is berekend op het bestaande hotel met 84 tweepersoonskamers. Voor 300 bewoners is een nieuwe krachtige installatie en dus ook een nieuwe milieuvergunning nodig. Het blijft wisselend bewolkt, meestal droog 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, zo goed als droog. Ook dan 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Maar dan een plaatje van Borderline en het heet Marie. En dit is een plaatje van Sun Stunny.
1: In Macon, Georgia.
0: I wash my hand in muddy water.

0: Blauwtjes van Skeeter Davis en Sandy en My Last Date With You.
1: Dear one,
0: Lasse Stevens.

En ik geloof dat Nemes meer platen gemaakt heeft over vrachtwagenchauffeurs als Dave Dudley. Hij was zelf een vrachtwagenchauffeur natuurlijk. En hij houdt, als hij in Amerika komt, iedere vrachtwagen heeft een naam natuurlijk. En voor hij de vrouw, hij had de Fireball Roll It a 7. En dit is een nummer van Marty Robbins. Ain't That Easy

En dan wel even live opname natuurlijk. I'm that easy to forget. Het was een nummer van Marty Robbins. Een live opname wat ze gemaakt hebben in een of andere stad in Amerika. Ik heb nog een nummer op liggen van Tommy Overstreet. Een van die oudjes. Ik heb nog wat oudjes gedraaid. En dat heet Heaven is my woman's love. Oftewel, de liefde van mijn meidje, dat is het fijnste wat bestaat.

Het moet toch een hele ontdekking zijn geweest van Tom Jones, tot er ontdekte tot er een lady was. Oftewel, She's a Lady, Tom Jones. Dit is Tommy Overstreet.

En tot de Dixie heeft ze zeer veel platen gemaakt. Dat weet natuurlijk iedereen. Ik heb nog een pleitje van Zwiedig. Ik heb nog een pleitje van Dixie Aces bij mij. En dat heet Bailando.

En wij kennen ze nog, de Marlets. Ik denk dat heel veel u ze nog kennen. Hebben ze een leuk pleintje gemaakt en dat het Wat moet in Cowboy in Parijs.

Een lekker vlottreintje natuurlijk van de Mallets. Wat moet een cowboy in Parijs? Ik heb nog een pleitje op liggen. Een van die topnummers van Dolly Parton. En natuurlijk ook een van die wetenswaardigheden. En uit 1967 kwam ze onder de hoede van Porter Wagoner. 7 jaar had ze daarmee gewerkt. En in 1974 vertrok ze bij Porter Wagoner en schreef het nummer I Will Always Love You. Dat is later heel wereldberoemd geworden natuurlijk door Whitney Houston. Ik heb op liggen Jolene.

En ik vermoed dat Garth Brooks op vakantie is geweest in een van die warmlijn. Want daar gebruiken ze nog pina coladas. En dan bestelden ze met de twee tegelijk 2 pina coladas. Van

En voor degenen die dat nog weten wilt, en die dat nog weten wilt, dat wordt een pleitje van de Kompas Band. We zijn langzaam toe aan het einde, dat wil zeggen, we hebben nog een paar pleitjes. Een van die pleitjes wat ik nog even wil draaien, dat is... Moet ik heel even het nummer kijken van Johnny Horton. Way up north to Alaska. Way up north. En daar gaat North to Alaska.

En zo zijn we toen natuurlijk in het allerlaatste pleintje van vandaag. En dat loog vandaag door met de Sky Devils. Die hebben een pleintje gemaakt en dat heet Mexicali Rose.

En met dit plaatje horen afscheid van u genomen. En ik hoop dat de muziek bevallen heeft. Dan treffen we ons volgend week. Tussen weeren dus. En voor de mijn afscheid van dat wensen natuurlijk met adios amigos.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen herstel.

0: beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Europa dreigt deze winter met gastekort te kampen. Omdat gas de voorbije maanden extreem duur was, zijn de Europese reserves deze zomer nauwelijks aangevuld. De opslagen zijn nu maar voor 65% gevuld in plaats van de gebruikelijke 80%. En vandaag is de gasprijs bovendien nog verder gestegen door de nieuwe militaire escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Er wordt dan ook gewaarschuwd voor de impact. Het zou wel eens kunnen dat bepaalde delen in Europa zonder gas vallen. Maar is dat dan niet de verantwoordelijkheid van onze overheid? Falende overheid dus. In het oosten van Duitsland zijn in de buurt van een elektriciteitscentrale explosieven en brandbommen gevonden, meldt het Duitse persbureau DPA na schade aan een hoogspanningslijn. Het gerecht sluit gerichte sabotage om een hele regio plat te leggen niet uit. Begin dit jaar veroorzaakte een extreem linkse groepering al een gelijkaardige stroompannen bij Berlijn, waardoor 50.000 gezinnen dagenlang zonder stroom zaten. De Chinese webwinkel Shein heeft een dramatische start beleefd op de aandelenbeurs. Het aandeel kelderde bij de openingsbel meteen met meer dan 9%. De marktwaarde van het bedrijf is dus gecrashed. Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Gelderland is een dode gevallen en zijn 2 agenten gewond. Volgens de Nederlandse politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen drugsconflict. Er zijn sterke aanwijzingen dat er een directe link is met de voortvluchtige topcrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. In het Naamse Hastiere hebben een 100-tal mensen afscheid genomen van de 29-jarige Brian Brigoeg. De man werd een week geleden samen met zijn 5-jarig zoontje Timio dood teruggevonden in de regio rond Dinant na een maandenlange vermissing. Het klaart straks op, een heldere nacht met minimaal rond 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en zo goed als droog, 21 graden. Vanaf donderdag neemt de bewolking en de kans op regen toe, al stijgen de temperaturen wel naar 24 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerud-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat gaan dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166.
9: of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
11: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in Feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza.

0: de voortvluchtige topcrimineel Bolle Jos. In Oost-Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden bij een elektriciteitscentrale na eerdere schade aan een hoogspanningslijn. Het gerecht sluit gerichte sabotage om een hele regio plat te leggen niet uit. Begin dit jaar veroorzaakte een extreem linkse groepering al een gelijkaardige stroompanne bij Berlijn, waardoor 50.000 gezinnen dagenlang in het donker zaten. Europa dreigt deze winter zonder gas te vallen. Door de hoge prijzen zijn de reserves deze zomer amper aangevuld. De opslagen zijn nu voor 65% vol in plaats van de gebruikelijke 80%. Vandaag steeg de gasprijs bovendien nog verder door nieuwe militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Belgische volleybalvrouwen zijn uitgeschakeld op het EK. De Yellow Tigers verloren in de achtste finales na een zware vijf-fasencrash met 3-2 van Duitsland. Onze nationale ploeg sleepte nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar ging kansloos onderuit. In het wielrennen heeft de Fransman Bastien Tronchot de 10e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij bleef in de sprint nipt de Noor Mangus Kort voor. Thibaut Nijs finishte als derde vlak voor Wout van Aert, die zijn groene trui behoudt. De Spanjaard Enrique Mas blijft leider. En dan de weersverwachting, het klaart op, waarna een heldere nacht volgt met minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, zo goed als droog 21 graden. Donderdag en vrijdag neemt de bewolking en de kans op regen toe, al stijgen de temperaturen tot een zomerse 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. In het Nederlands Overasselt zijn 34 mensen opgepakt na een grootschalige politieactie. Onder de arrestanten ook Belgen, al is hun exacte aantal onduidelijk. De inval begon vanochtend vroeg en escaleerde snel. Een 51-jarige man werd door de politie al doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De Nederlandse politie nam wapens en auto's in beslag bij de inval. Mogelijk gaat het om een drugsconflict met een

0: geen aanwijzingen dat er derden bij betrokken zijn. Sport. De Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een spannende vijfzetter met 3-2 van Duitsland. En in de Ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Trojon de 10e etappe gewonnen. Hij klopte de concurrentie in de sprint. Thibaut Nijs finishte als derde, Wout van Aert werd 4e. Van Aert behoudt zijn groene trui. Hendrik Maas blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht klaart het overal op, bij minima rond 13 graden. Morgen krijgt het westen te maken met regen. Elders start de dag zonnig, gevolgd door wolken, maar het blijft droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag lichte regen, temperaturen rond 23 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

de dag van werkelijk niet meer weten. Die heeft zojuist zijn intrede gedaan. Het is zo pijnlijk en welhaast niet te geloven. Zo onwaarschijnlijk en geheel ondersteboven. Van zelfverzekerd tot onwetend waar te gaan. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind. Dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt. Maar ik zou je helpen.

de dag van werkelijk niet meer weten. Dat is er een van zorgen groot en klein. Zo zonder antwoord

werkelijk niet meer weten. Brengt elke stap van weggaan dichterbij. Jij haast je om opnieuw van vroeger te verhalen. Elke herinnering herhaal je vele malen. Je zit in het zonnetje, je ogen stralen blij. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind. Dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké? Komt-ie!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Haak je af.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: ik 80 word, grijs en oud ben. Ik wil dit voor altijd, lieve schat, trouw met mij.
1: Uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

gaan we boeken kopen.

samen mensen kijken. Boven de krant op het dakterras. Samen in het museum. We spelen standbeeld.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.